0: Oodle-oodle-ay hee.
1: Oodle-oodle-ay hee.
2: Yee-haw.
1: Yee-haw.
0: Hoi, hoi, hoi.
1: Hoi, hoi, hoi.
0: Hoi, hoi, hoi.
1: Hoi, hoi, hoi.